0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111 en reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok, maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is Radio.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko anderhalve week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn neergestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Voor een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.
0: De hele dag. De hits uit de jaren 80. Dit is...

0: voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op KPN.

0: Bol.com/zakelijk.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je voelt je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.

0: accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar, hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland, waar een vijfde van de prijs bij kwam. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
8: De hele dag. De hits uit de jaren 80.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 8 uur.
16: In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. En president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.

0: ondernemer.
1: Hallo?
0: Kan je me
1: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en koetsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Lekkerveel.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat.

0: bevat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Dit is

0: romantisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Deze week in de bonus. AH Roda.

0: eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
14: Hallo.
15: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
14: Ja hoor.
15: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
14: Tuurlijk.
15: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
14: Ja.
16: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Radio 10, 80's Hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. En het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. Ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Het Radio 10 weer door Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden.
19: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke

0: elke dag nog iets bijzonders maken.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. De prijs

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Laptop snel leeg? Voor notebook accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Hollands nieuw.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dichtbij de snelweg A6. Er zou een pelletsbedrijf in brand staan en volgens regionale media staat niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden groot. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. En een vreemd beeld in deze droge tijden. In de Amersfoortse wijk Schuilenburg stond vanmorgen ineens een straat helemaal onder water. Oorzaak bleek een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Het waterbelet is alweer voorbij, maar het repareren van de kapotte leiding en dichten van het zinkgat duurt nog wel even. Het Radio 10 weer door Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden.
10: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze

0: BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weekend.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Dit is Radio.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
20: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
21: Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pallets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekookt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. En in Surruisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. Het Radio 10 weer door Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden.
20: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland en is nu

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Welkom bij de webshop.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. De prijs

0: ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.

0: groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Vakantieveilingen. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
18: Fix die ruit voor je vakantie.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
21: De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Daar is het al een tijd rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. En het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen de vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. Het Radio 10 weer door weer online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet.
20: jaren 80.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel.

0: Netflix? B&B vol liefde op Videoland? Of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet? Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Radio 10, 80's hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
7: Op de Provinciale Weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot er 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. En de enige kerncentrale van Roemenië moet misschien helemaal uit. Door het recordlage waterpeil in de Donau kan die geen koelwater meer krijgen. Een van de reactoren was al uitgeschakeld om de droogte, maar sindsdien is het water verder gezakt. Als de kerncentrale stilvalt, moet Roemenië over op importstroom of meer stroom uit steenkool. Het Radio 10 weer door Weer Online. Een zonnige zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet.
6: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Deze week in de bonus. Perla

0: Het kan met Shell.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Dit is Radio 10 80's Hits.
7: Radio 10.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Aha,

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Alle verf super voordelig.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Radio 10, 80's Hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde, maar dit jaar is ze overgestapt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet.
8: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Lekker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
14: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die een zoon van 15 pushte om de criminaliteit in te gaan. Hij lichtte online mensen op. Van het geld leidden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En de NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten, dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Dit is

0: komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Een Müllermilkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Radio 10, 80's Hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. Een man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En een pontje over de IJssel bij Zwolle is gestopt. Niet door het lage water, maar door diefstal, meldt RTV Oost. Er werden lieren gestolen die de pontons omhoog hezen, zodat ze niet op de bodem terechtkwamen. En juist door die hijsinstallatie kon het pontje ook bij laag water blijven varen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem
0: in, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 5 uur.
14: Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op een fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door het nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En in het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is nooit in het geding geweest, zegt het energiebedrijf. Het Radio 10 weer door Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm.
13: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin for life.
5: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Dus echt, Willem, moeten we bieden zonder voorbehoud?
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes, dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! AMB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Alle verf super voordelig.
10: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Muziek met dat label wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Steeds meer muziek is niet van echte artiesten afkomstig. Mensen kunnen zelf aangeven dat de muziek met AI is gemaakt, maar Spotify controleert het zelf ook. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
16: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Kruidvat PFA kan een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Casper Corbeau laatste op de 100 meter schoolslag. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de vierde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar één binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
10: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: know. You wanna make kind.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 8 uur.
8: Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
7: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Dit is

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis.

0: €9,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Reisorganisatie Sawadee heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Baboes werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al goud op de 100 meter vrij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
4: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is Radio.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Dit is

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Psst. Hollands Nieuwe.

0: Vernieuwen.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is er namelijk niet goed te zien. In een half uur waren de 600 brillen uitverkocht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
3: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: kans van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Coffee Pets. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En

0: Deze week in de bonus. Perla Huisblends, Dotse Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox-soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 11 uur.
14: Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Dat kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
13: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
7: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen, geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen. Nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...